0: Canada 860 heavy flight level 350. Air Canada 860.
1: Mario 5042, KDN 610 heavy flight level 350. KDN 610 heavy, mag dat van een goede dag.